0: tegen de ballon. Ik denk dat dat in 2 jaar is geworden.
1: Ja, dat is
0: ik wist niet eens een klein bouwer, want nou, dan kan je nagaan. Hij zag een keer een baby.
1: Ik weet niet eens wie dat.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: je ergens van? Oh, jij woont hier. Oh, wat stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem morgen.

deze eisen beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en slaven.